0: Dit is het nieuws. Goedenacht. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Everybody get up.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Hoe dan ook, van de Belgische zanger Maxime en de Nederlandse zangeres Babette, die doorbrak via The Voice of Holland, ontstond spontaan in de studio. Ze gingen zonder een vast plan schrijven en voelden tijdens het maken dat het nummer een duet moest worden.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond een reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Dit is het nieuws. Goedenacht. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schade.

0: ...uitzending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. New truck, big

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Rolstoelen Leen van Zomeren heeft het bevrijdingsvuur naar Wilbertoort gebracht. De estafette met 119 groepen uit 107 gemeenten symboliseert de bevrijding van Nederland en vindt plaats in de nacht van 4 op 5 mei. Van Zomeren hoopt mensen te verbinden en zijn eigen grenzen te verleggen. Inwoners van Land van Kuik hechten veel waarde aan duurzaamheid, met 79% die dit belangrijk vindt. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over zorg, gezondheid en veiligheid. 65% maakt zich zorgen over zorg en ondersteuning, terwijl 55% gezondheid en 50% veiligheid benoemt. Hulp bij gezondheidsproblemen wordt vaak gezocht binnen het gezin of bij zorgorganisaties. BiblioPlus heeft in samenwerking met heemkundevereniging Millesheem een herinneringskoffer samengesteld voor mensen met dementie in Mil. Deze koffer, vol met lokale herinneringen, is gratis te lenen voor naasten en zorgverleners. BiblioPlus zoekt ook nog hulp voor het samenstellen van koffers in Kuik en Gennep. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: www.nec.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakte zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Still Champagne is de nieuwe single van Davina Michel. Een emotioneel, maar tegelijk licht en hoopvol popnummer over leven vieren terwijl afscheid...

In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. Dichterbij.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnacker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakte zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse

0: initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Op Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooi zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Graven op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. Bij de Thomassonbrug in Graven is een wit anjeperk onthuld ter ere van Nederlandse veteranen. Dit initiatief van de gemeente en Stichting Veteranen Land van Kuik symboliseert erkenning en respect voor hun inzet voor vrede. Burgemeester Moorman benadrukt het belang van een ontmoetingsplek voor veteranen. Een auto raakte dinsdag rond 5:30 avonds beschadigd bij een ongeval op de A73 bij Kuik. Het is onduidelijk of er meerdere voertuigen bij betrokken waren. Door het ongeval ontstond een flinke file en de beschadigde auto wordt afgesleept. Er zijn geen meldingen van gewonden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. Door een vrachtwagen met pech sta je daar een half uur vast en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben we wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen, dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan ja, na rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan. Dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil. Die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen. Maar ja, de kans is nog altijd, dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.

Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei.

0: Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden, waaronder een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op sommige locaties erg druk. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot sta je 3 kwartier vast. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 van Aken naar Geleen. Er is een ongeluk gebeurd bij Geleen. Daar is de vertraging nu een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey. Ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 12 mei kunt u in Boxmeer terecht bij een bijzondere en actuele lezing over kunstmatige intelligentie. AI-expert Marno Lips neemt u van 7:30 tot 9 mee in de wereld van AI. Wat is het precies, hoe werkt het en wat betekent het voor ons in het dagelijks leven? Het belooft een interactieve avond te worden waarin u niet alleen luistert, maar ook vragen kunt stellen. De lezing vindt plaats bij BiblioPlus Raadsingel 1 in Boxmeer. Bent u nieuwsgierig naar de technologie van de toekomst? Dan is dit een avond die u niet wil missen. Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 1:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. Bij de Thomassonbrug in Grave is een wit anjeperk onthuld ter ere van Nederlandse veteranen. Dit initiatief van de gemeente en Stichting Veteranen Land van Kuik symboliseert erkenning en respect voor hun inzet voor vrede. Burgemeester Moorman benadrukt het belang van een ontmoetingsplek voor veteranen. Een auto raakte dinsdag rond 17:30 avonds beschadigd bij een ongeval op de A73 bij Kuik. Het is onduidelijk of er meerdere voertuigen bij betrokken waren. Door het ongeval ontstond een flinke file en de beschadigde auto wordt afgesleept. Er zijn geen meldingen van gewonden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in het zuiden van het land. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op, zoals de A2. Van Maastricht naar Eindhoven, daar heb je bij Leende 10 minuten op onthoud. De A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je ook 10 minuten in de file tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. De A58 is weer vrij bij Oorschot van Breda naar Eindhoven. Er stond een vrachtwagen met pech. Vertraging is nog wel 10 minuten. De A76 vanuit Aken naar Geleen is ook weer vrij na een ongeluk bij Mut. En daar is het oponthoud nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: het verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Millis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of wij mee wilden werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaker en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin gaat over een eenzijdige relatie. Je hebt alles gegeven, maar de andere niet. Nu wens je succes en bewaar je liefde voor iemand die het wel verdient.

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dullard van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. Een specifiek knelpunt is het recht op onderwijs. Hoewel kinderen uiterlijk na 3 maanden naar school zouden moeten gaan, lukt het in de praktijk vaak niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover steeds vaker de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen hebben toen een huisdier genomen, maar hebben daar intussen de tijd niet meer voor of de financiële middelen. En de viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Al was het op sommige plekken erg druk. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het

0: nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is vrij druk in het zuiden van het land. Veel files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je 10 minuten oponthoud tussen Budel en knooppunt Leenderheide. Ook van Utrecht naar Den Bosch doe je er 10 minuten langer over tussen de afritten Geldermalsen en Kerkdriel. En op de A16 is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Vertraging is daar ook zo'n 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. Verder sta je een kwartier vast op de N276 van Brunssum naar Maasbracht, tussen Brunssum West en Sittard. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens Swinging Boxmeer op donderdag 14 mei 2026 verzorgt het Weijerkoor een bijzonder optreden in de Sint-Petrusbasiliek aan de Steenstraat 41 in Boxmeer. In het kader van hun 40-jarig jubileum zingen zij van 2:30 tot 3:30 een gevarieerd programma. U kunt gewoon binnenlopen en genieten van de prachtige koorklanken in deze indrukwekkende omgeving. Het optreden maakt deel uit van de feestelijke activiteiten in het centrum en biedt een mooi rustpunt tussen alle muzikale drukte buiten. Iedereen is van harte welkom om even binnen te stappen. Op zondag 17 mei 2026 verandert de wijk Graven West in een levendige markt tijdens de stoepverkoop. Tussen 10 en 3 bieden bewoners hun tweedehands spullen, zelfgemaakte producten en leuke koopjes aan vanuit hun eigen voortuin of stoep. De hele wijk doet mee en zorgt voor een gezellige sfeer voor jong en oud. Na eerdere succesvolle edities wordt ook dit jaar weer veel publiek verwacht. Een routekaart met alle verkoopadressen is verkrijgbaar bij speeltuin De Gruttohorst of online via www.tinyurl.com/graven-west.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De nationale doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. Bij de Thomassonbrug in Grave is een wit anjeperk onthuld ter ere van Nederlandse veteranen. Dit initiatief van de gemeente en Stichting Veteranen Land van Kuik symboliseert erkenning en respect voor hun inzet voor vrede. Burgemeester Moorman benadrukt het belang van een ontmoetingsplek voor veteranen. Een auto raakte dinsdag rond 17:30 avonds beschadigd bij een ongeval op de A73 bij Kuik. Het is onduidelijk of er meerdere voertuigen bij betrokken waren. Door het ongeval ontstond een flinke file en de beschadigde auto wordt afgesleept. Er zijn geen meldingen van gewonden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan alweer vrij veel dagelijkse files in het zuiden van het land. Op de A2 is het druk van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je een kwartier in de file tussen knooppunten Baars en West. Op de A16 vanuit België naar Breda is bij Rijsbergen een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kleine 10 minuten. De rechterrijstrook is nu dicht. Je hebt ook 10 minuten op onthoud op de N276 van Brunssum naar Maasbracht, tussen Brunssum West en Sittard. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Strand van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen. Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame? Drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zurich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de raad van bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het ziekenhuis zegt een nieuwe start te willen maken met nieuw personeel. Dat meldt nu.nl. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dullard van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. En de diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen namen toen een huisdier, maar hebben daar inmiddels de tijd niet meer voor of de financiële middelen. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan alweer flink wat dagelijkse files. Op de A2 is het drukst van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, want daar heb je een kwartiertijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best. Verder sta je 10 minuten in de file op de A2 naar Maastricht bij Maastricht Airport. En je hebt ook 10 minuten oponthoud op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 2:30 bij het Veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876. Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN de Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige maasheggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen.
1: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een auto raakte dinsdag rond 17:30 avonds beschadigd bij een ongeval op de A73 bij Kuik. Het is onduidelijk of er meerdere voertuigen bij betrokken waren. Door het ongeval ontstond een flinke file en de beschadigde auto wordt afgesleept. Er zijn geen meldingen van gewonden. Bij de Thomassonbrug in Grave is een wit anjeperk onthuld ter ere van Nederlandse veteranen. Dit initiatief van de gemeente en Stichting Veteranen Land van Kuik symboliseert erkenning en respect voor een inzet voor vrede. Burgemeester Moorman benadrukt het belang van een ontmoetingsplek voor veteranen. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file bij Maastricht op de A2. Vanuit Eindhoven heb je richting het zuiden nog ruim 20 minuten vertraging. En op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je nog een kleine 10 minuten in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben we wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan. Dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil. Die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen, maar... Ja, de kans is nog altijd, dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij. Omroep Land van Kijk. Hallo.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Erco.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: site omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de raad van bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. En het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland terug te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren loopt. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog 2 files die 5 minuten vertraging opleveren. Het gaat om de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Leende. En de A16 Belgische grens Breda bij de afrit Rijsbergen. Daar is een rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat een dauwtrapwandeling in het prachtige Maaszeggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met dauw op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts €2. Er is geen kraamverhuur mogelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De nationale doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei... met activiteiten voor ouderen die veilig willen fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Graven op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen... met diverse activiteiten door het hele land. Bij de Thomassonbrug in Graven is een wit anjeperk onthuld... ter ere van Nederlandse veteranen. Dit initiatief van de gemeente en Stichting Veteranenland van Kuik... symboliseert erkenning en respect voor een inzet voor vrede. Burgemeester Moorman benadrukt het belang van een ontmoetingsplek voor veteranen. Een auto raakte dinsdag rond 5:30 beschadigd bij een ongeval op de A73 bij Kuik. Het is onduidelijk of er meerdere voertuigen bij betrokken waren. Door het ongeval ontstond een flinke file en de beschadigde auto wordt afgesleept. Er zijn geen meldingen van gewonden.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all.

0: verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Millis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Suzanne en Freek brachten hun nieuwe single Halverwege uit als nieuwe, zeer persoonlijke single, geschreven in de periode na de geboorte van hun zoontje Seth. Het lied gaat over durven leunen op elkaar in een relatie. Je hoeft niet alles alleen te dragen. Ik ontmoet je halverwege.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
8: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
7: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
9: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
10: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op Giro.

0: www.energie-visio.nl.
1: David Renick, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabry Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstalQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabry Techniek in Kuik. Dabrytechniek.nl.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Lady Gaga en Doechii zetten met Runway een flinke fashion statement neer. Een energieke track vol confidence, attitude en dansvloerpower. Het nummer is onderdeel van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2 en klinkt alsof de catwalk rechtstreeks de club is binnengelopen.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro. Er is geen kraamverhuur mogelijk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei... met activiteiten voor ouderen die veilig willen fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen... met diverse activiteiten door het hele land. Bij de Thomassonbrug in Grave is een wit anjeperk onthuld... ter ere van Nederlandse veteranen. Dit initiatief van de gemeente en Stichting Veteranenland van Kuik... symboliseert erkenning en respect voor een inzet voor vrede. Burgemeester Moorman benadrukt het belang van een ontmoetingsplek voor veteranen. Een auto raakte dinsdag rond 5:30 beschadigd bij een ongeval op de A73 bij Kuik. Het is onduidelijk of er meerdere voertuigen bij betrokken waren. Door het ongeval ontstond een flinke file en de beschadigde auto wordt afgesleept. Er zijn geen meldingen van gewonden.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
5: Ik ben niet meer bang van Hanna May en Bluff draait om vertrouwen, veiligheid en geborgenheid. Iemand die je even uit de chaos van de dag haalt. De samenwerking tussen Bluff en Hanna May ontstond tijdens een schrijfsessie met Peter Slager.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl.

0: invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend vooraan, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Opnieuw is een woning getroffen door een explosie in de Krokusstraat in Spijkenisse. Rond 2 uur vannacht ging een explosief af, waardoor een voordeur en ramen van een woning werden beschadigd. Het is de 4e explosie in korte tijd. Cameratoezicht hield de daders niet tegen. Eerder waren er ook incidenten in een straat met dezelfde naam in Rotterdam-Schiebroek. Er is nog niemand aangehouden. De opvang van SOS Dolfijn in Annapallona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuit dolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier, dat in Egmond aanspoelde, opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016-2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele fruitschuppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfotoautomaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Raadslid Jan van Riet wijst op lange wachttijden en extra drempels bij externe fotostudio's. Daarnaast vraagt hij om de termijn voor herinneringsbrieven te verlengen naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden langs de Maaslijn in Boksmeer veroorzaken tijdelijke overlast voor omwonenden. Tussen maandag 11 mei en vrijdag 5 juni is er werkverkeer en geluid van machines te verwachten op werkdagen van 7 tot 5. De werkzaamheden omvatten onder andere spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en watergangen. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Graven op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezand. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerden, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven naar in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. We hebben wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen, dus...
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan ja, na rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus daar hebben we gisteren ook wel gedaan en dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil, die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen. Maar ja, de kans is er altijd. Dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.
2: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het Openbaar Ministerie eist 7 maanden cel tegen de vader van Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, voor witwassen. Hij zou een horloge van 110.000 euro van zijn zoon hebben gekregen. De man ontkent dat. Ook de moeder en zus van de drugscrimineel staan terecht. Leidekkers zelf is voortvluchtig en bevindt zich vermoedelijk in Sierra Leone. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de A16 staat file van België naar Breda ter hoogte van de afrit Rijsbergen. Door bergingswerkzaamheden is er 1 rijstrook dicht en de vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf.

0: Autokusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 12 mei kunt u in Box Meer terecht bij een bijzondere en actuele lezing over kunstmatige intelligentie. AI-expert Marno Lips neemt u van 7:30 tot 9:00 mee in de wereld van AI. Wat is het precies, hoe werkt het en wat betekent het voor ons in het dagelijks leven? Het belooft een interactieve avond te worden waarin u niet alleen luistert, maar ook vragen kunt stellen. De lezing vindt plaats bij BiblioPlus Raadsingel 1 in Boxmeer. Bent u nieuwsgierig naar de technologie van de toekomst? Dan is dit een avond die u niet wil missen. Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 1:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfoto-automaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Raadslid Jan van Riet wijst op lange wachttijden en extra drempels bij externe fotostudio's. Daarnaast vraagt hij om de termijn voor herinneringsbrieven te verlengen naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden langs de Maaslijn in Boksmeer veroorzaken tijdelijke overlast voor omwonenden. Tussen maandag 11 mei en vrijdag 5 juni is er werkverkeer en geluid van machines te verwachten op werkdagen van 7 tot 5. De werkzaamheden omvatten onder andere spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en watergangen. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Herinneringen aan het verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Millis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaker en veel gebruikt wordt. Zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Het nummer Better Than Ever van Jared Grant viert hoe de liefde tussen Jared en zijn vrouw na een zware periode sterker is dan ooit. Better Than Ever. Marvin Gaye-achtige zwoelheid spat er vanaf met warme vocalen en een groovy, intieme sfeer.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, verdedigt de hoge ticketprijzen van het WK voetbal. Volgens hem zijn die marktconform. Nadat de prijs bij de doorverkoop van tickets voor de finale opliep tot meer dan 2 miljoen dollar, is er veel kritiek. Officiële prijzen liggen ook hoger dan bij het WK in 2022. Het duurste ticket kost zo'n $11.000. De drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de Anders variant van het Hantavirus, die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat

0: totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A16 van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Daar heb je ruim 5 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Tilburg sta je bij knooppunt Sint-Annabos 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
8: Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
1: Voicemail van de Nederlandse pop-rockband Rondé gaat over bedrog en loslaten. Ex is een master of disguise, die loog. En nu is hij just a number

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens Swinging Boksmeer op donderdag 14 mei 2026 verzorgt het Weijerkoor een bijzonder optreden in de Sint-Petrusbasiliek aan de Steenstraat 41 in Boksmeer. In het kader van hun 40-jarig jubileum zingen zij van 3:30 tot 4:30 een gevarieerd programma. U kunt gewoon binnenlopen en genieten van de prachtige koorklanken in deze indrukwekkende omgeving. Het optreden maakt deel uit van de feestelijke activiteiten in het centrum en biedt een mooi rustpunt tussen alle muzikale drukte buiten. Iedereen is van harte welkom om even binnen te stappen. Op zondag 17 mei 2026 verandert de wijk Graven West in een levendige markt tijdens de stoepverkoop. Tussen 10 en 3 bieden bewoners hun tweedehands spullen, zelfgemaakte producten en leuke koopjes aan vanuit hun eigen voortuin of stoep. De hele wijk doet mee en zorgt voor een gezellige sfeer voor jong en oud. Na eerdere succesvolle edities wordt ook dit jaar weer veel publiek verwacht. Een goede kaart met alle verkoopadressen is verkrijgbaar bij speeltuin De Gruttohorst of online via www.tinyurl.com/graven-west.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfoto-automaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Raadslid Jan van Riet wijst op lange wachttijden en extra drempels bij externe fotostudio's. Daarnaast vraagt hij om de termijn voor herinneringsbrieven te verlengen naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden langs de Maaslijn in Boksmeer veroorzaken tijdelijke overlast voor omwonenden. Tussen maandag 11 mei en vrijdag 5 juni is er werkverkeer en geluid van machines te verwachten op werkdagen van 7 tot 5. De werkzaamheden omvatten onder andere spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en watergangen. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A16... vanuit Antwerpen naar Breda. Tussen Hazeldonk en Breda staat 4 kilometer file. Door bergingswerk is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
6: Risk It All is de nieuwe single van Bruno Mars, die op 27 februari jongstleden gereleased werd samen met zijn nieuwe album The Romantic. De opvolger van I Just Might is een uitgesproken liefdeslied. De ik-figuur zegt dat hij alles op het spel zet om bij zijn geliefde te kunnen zijn. Hij zou letterlijk alles doen wat zij vraagt. For just a

0: terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de

0: oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Opnieuw wordt de periode waarbij KLM niet vliegt naar het Midden-Oosten verlengd. Reden zijn zorgen over de veiligheid in die regio. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam worden in ieder geval tot en met 28 juni geschrapt door KLM. Er zijn meerdere luchtvaartmaatschappijen die door de oorlog in de regio deze bestemmingen mijden. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. En de drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius zijn vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen waarschijnlijk naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de Anders-variant van het Hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda heb je tussen de Belgische grens en Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. En er is een ongeluk gebeurd op de A59 Schierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik. Doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces.

0: van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 2:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876. Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag? Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN de Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige Maasheggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfotoautomaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Dit zou wachttijden verminderen en inwoners tijd besparen. Daarnaast vraagt raadslid Jan van Riet of de herinneringsbrief voor verlenging van documenten naar 2 maanden kan worden verlengd. Grondwerkzaamheden aan de Maaslijn veroorzaken tijdelijke overlast in Boksmeer. Van maandag 11 mei tot vrijdag 5 juni moeten omwonenden rekening houden met werkverkeer en geluid van machines. De werkzaamheden, waaronder grondwerk voor spoorverdubbeling en aanpassingen aan een watergang, vinden plaats op werkdagen van 7 tot 5. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Graven op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Maasbracht en Knopend het Vonderen 5 minuten extra. De A16 vanuit Antwerpen naar Breda. 10 minuten vertraging bij Breda. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A59 Zierikzee Den Bosch zorgt voor 35 minuten vertraging tussen Made en Waspik. Het rijdt langzaam over 6 kilometer. De N280 van Weert naar Roermond tussen Weert en Kelpen 2 kilometer. En een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven naar het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben we wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan. Dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil. Die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen, maar... Ja, de kans is nog altijd, dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Thailand kondigt een strengere aanpak aan tegen ongepast gedrag van toeristen. De autoriteiten willen harder optreden tegen overtredingen zoals openbare ordeverstoring, zedenschennis en andere vormen van wangedrag, vooral in toeristische gebieden. De maatregel past in een bredere lijn om het imago van het land te beschermen en overlast voor lokale bewoners te verminderen. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht

0: maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda zijn ze bij Breda nog steeds bezig met bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten ben je langer onderweg op de A27 Breda-Gorkum tussen Breda en knooppunt Hooipolder. A59 Zierikzee Den Bosch tussen Made en Waspik, 20 minuten vertraging door een ongeluk. De vertraging neemt daar weer af, de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie... posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap... zorgen wij voor de totale indruk die telt.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
5: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

deze Missing You mensen. John Waite hoorde je op je radio. Nou, ik heb je wel gemist hoor, kan ik je zeggen. En ik ben blij dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Goedemiddag en welkom hier in dit radio-etablissement. Hè. Tot aan de klok van 6 uur luister je naar Afslag LVC. Mijn naam is Jan David en ik sleep je mee van je werk naar huis toe. Of misschien wel de andere

0: ligt een beetje aan jouw agenda. Dat zou natuurlijk kunnen. Nou, wat gaan we doen de komende 2 uur? Een beetje het gebruikelijke recept, hè. We kijken naar de verkeersinformatie. We kijken naar het streeknieuws. We gaan om 5:50 even op de beurs kijken. We hebben de agenda voor je. En dan hebben we nog wat muziekjes. Dus ja, ga lekker luisteren en geniet ervan. Dit is Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC. Ah!

0: I agree. Ik vind het wel mooi. Gavin DeGraw en Follow Through. En daarvoor heb je geluisterd naar Lonnie Gordon en I'm Gonna Catch You Baby. Ja, en die dame kennen we natuurlijk ook wel van Happening All Over Again. Die draaiden we vorige week nog in de show. Goed, we kijken even naar het verkeer op de A12. Daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A2, de ring Sertogenbosch, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en knooppunt Hintham.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

Ze waren wereldberoemd in ons land, hè? De Nits hoorde je zojuist en Neskio inderdaad, hier in afslag LVC. Zometeen gaan we kijken naar het streeknieuws trouwens. Dat hebben we voor je. Oh nee, eerst de agenda nog. Laten we, het gaat niet zo hard ook weer niet, Ebe, dus hou er rekening mee. De klok in mijn hoofd liep een beetje vooruit. Dan krijg je dat, hè? Nee, zometeen eerst het streeknieuws en dan...

0: Lekker rustige muziek op je radio, hè? Lekker om te chillen een beetje. Je hebt geluisterd naar UB40 en Kingston Town hier in afslag LVC. Zometeen verder met het prachtige We Belong to the Night van Pat Benatar. Maar eerst gaan we eventjes samen kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Tijdens Swinging Boxmeer op donderdag 14 mei 2026... verzorgt het Weijerkoor een bijzonder optreden in de Sint-Petrusbasiliek aan de Steenstraat 41 in Boxmeer. In het kader van een 40-jarig jubileum zingen zij van 2:30 tot 3:30 een gevarieerd programma. U kunt gewoon binnenlopen en genieten van de prachtige koorklanken in deze indrukwekkende omgeving. Het optreden maakt deel uit van de feestelijke activiteiten in het centrum en biedt een mooi rustpunt tussen alle muzikale drukte buiten. Iedereen is van harte welkom om even binnen te stappen. Op zondag 17 mei 2026 verandert de wijk Graven-West in een levendige markt tijdens de stoepverkoop. Tussen 10 en 3 bieden bewoners hun tweedehands spullen, zelfgemaakte producten en leuke koopjes aan vanuit hun eigen voortuin of stoep. De hele wijk doet mee en zorgt voor een gezellige sfeer voor jong en oud. Na eerdere succesvolle edities wordt ook dit jaar weer veel publiek verwacht. Een goede kaart met alle verkoopadressen is verkrijgbaar bij speeltuin De Gruttohorst of online via www.tinyurl.com/graven-west.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Wat een mooie plaat is dit, hè, van Pat Benatar, We Belong. En dan dat kinderkoortje er ook achter. Hè. Ik vind het hartstikke leuk. Zometeen is het dan echt tijd voor het streeknieuws uit het land van Kuik. Met ook het weer erachteraan. En het verkeer hebben we nog voor je. Eerst gaan we eventjes naar Ierland. Naar Enya Patricia Brennan, zo heet ze volledig. Deze Enya. Hier is ze met Orinoco Flow in afslag LVC.

0: En ja, hoorde hier in afslag LVC en Orinoco Flow. Zometeen veel meer muziek op je radio. La Fleur hebben we onder andere onderweg. En Huey Lewis en de nieuws, die komt er ook nog aan. Dus dat allemaal zometeen. Eerst gaan we even naar het streeknieuws van inmiddels 5:02.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfotoautomaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Dit zou wachttijden verminderen en inwoners tijd besparen. Daarnaast vraagt raadslid Jan Verriet of de herinneringsbrief voor verlenging van documenten naar 2 maanden kan worden verlengd. Grondwerkzaamheden aan de Maaslijn veroorzaken tijdelijke overlast in Boksmeer. Van maandag 11 mei tot vrijdag 5 juni moeten omwonenden rekening houden met werkverkeer en geluid van machines. De werkzaamheden, waaronder grondwerk voor spoorverdubbeling en aanpassingen aan een watergang, vinden plaats op werkdagen van 7 tot 5. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Graven op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
0: Nou, dan nog even het verkeer in de regio. Ja, ik heb niks te melden. Er zijn geen meldingen, alles rijdt lekker door rondom het Land van Kuik.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

lekkere funky disco muziek op je radio hier in Afslag LVC. Daar Fleur was dit en Boogie Nights. Dit was de Ben Librand remix trouwens. En daarvoor hoorde je natuurlijk het streeknieuws van 4:30. En toen was er geen verkeersinformatie. Nu wel, dus daar gaan we gauw eventjes naartoe dan toch. Want het was al stof de duvel die mee speelde. Hè? We waren het blokje door en vervolgens hadden we weer verkeerstoestanden. Nou, op de A50 trap je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel en afrit Eerde. En op de A59 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Engelen en afrit Nieuwkuik. Het waren er ook maar 2, hoor, dus het mag verder geen naam hebben. Goed, lieve vrienden, we gaan gauw verder, want we hebben nog veel meer te doen. Je kunt gaan luisteren naar een plaat waar een hoop gedoe over was. Met name toen de film Ghostbusters uitkwam. Toen werd namelijk de titelsong Ghostbusters gemaakt door Ray Parker Jr. natuurlijk. En er ontstond een hoop gezeik met deze band. Dit was namelijk Huey Lewis en the News, of dat zijn ze nog steeds. En in die tijd brachten ze uit I Want a New Drug. En het lijkt er wel heel erg op, maar ze waren wel eerder, hoor, deze jongens. Huey Lewis en de News hier in Afslag

plaat op zich. Alicia Keys en This Girl Is On Fire. Ja, dan moet je de plant weer bellen, denk ik. Ja, of zo. Ja, om er nou overheen te plassen, dat vind ik dan ook eens wat. Dat kan je niet maken. Nee, dat is niks. Dat moet je niet doen. Hey, we gaan nog eventjes een plaatje draaien. En dan gaan we zo meteen eventjes kijken naar de verkeerssituatie op dit moment rondom het land van Kuik. We gaan even naar een gouden ouwe. Daar is het inmiddels ook wel tijd voor geworden. Hier is Gilbert O'Sullivan op je radio. En,

0: krijg je altijd zo'n beeld bij van mensen die dan in een geruite broek met de krant zitten met een kopje thee erbij en zo. Ja, goed. Claire Gilbert O'Sullivan was dit op je radio. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie, want dat had ik al beloofd. Dus dan moet ik me daar ook aan houden, vind ik. Hè. Op de A12 heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A2, dat is de ring Sertogenbos in dit geval, 4 kilometer langzaam rijden tussen de Maasbrug en knooppunt Hintham. Op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En op de A59, en dat is de laatste voor nu, 2 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Rosmalen Oost en knooppunt Hintham.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

ja, dit. Treintje Oosterhuis en niemand minder dan Lionel Richie. Je hebt geluisterd naar Face in the Crowd. En zo gaan we op naar het nieuws en de boodschappen van 5 uur. Daarna ben ik graag nog een uur bij je terug met deel 2 van Afslag LVC. En ik heb nog één plaat voor je tot 5 tot het zover is. Je kunt luisteren naar Liquido. Liquido, kan je ook zeggen. Liquido. En Narcotic. Ja.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius zaterdag in Tenerife aanlegt. 3 mensen zijn aan boord door besmetting met het Hantavirus overleden en meerdere raakten besmet. Ondertussen zijn 2 vliegtuigen met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitse vertrokken vanaf Kaapverdië richting Nederland. 1 patiënt wordt opgevangen in het LUMC in Leiden. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 120 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over.

0: de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door een bergingswerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding. Gezondheid die verandert. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Omroep Land
10: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: zoete reggae-klanken van Johnny Nash en Rock Me Baby. Dat was 1986. Dat was toch een beetje de tijd ook dat er wat meer reggae-plaatjes te horen waren op de radio. Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd met die mensen tegenwoordig. Je hoort er niet zoveel meer van. Of je moet echt heel specifiek op zoek naar dedicated stations, zoals dat heet. Dat zou natuurlijk kunnen. Goedemiddag en welkom bij het tweede deel van Afslag LVC. Mijn naam is Jan Teven. Leuk dat je luistert. Tot aan de klok van 6 uur ga ik je vermaken met lekkere muziek. We hebben wat informatie. We kijken naar de agenda nog. We hebben natuurlijk nog de beurs, het streeknieuws. Dus te veel om op te noemen. Oh ja, verkeer doen we ook nog wel hier en daar. Nou ja, muziek dus ook. Dus laten we daar vooral mee gaan beginnen. Welkom in deel 2.
1: Jan Teven. Loodst je door de files.
0: Zijn de Dire Straits.
1: En snel naar huis. Snel naar huis. Dit is Afslag LVC.
0: En Twistin' by the Pool. Ja, pool zei ik. Ja.

0: Ja, gezellige muziek. Ik vind dat altijd wel een beetje IKEA-muziek, hoor, moet ik zeggen. Toch een beetje zo van, ja, gooi je oude IKEA-bankstal in de plomp, weet je wel. Pak een nieuw pakket en neem boutje B en stop het in gaatje G en zet het vast met schroefje S, dat een beetje. Goed. Of Monsters and Men was dit van Little Talks. We gaan gauw verder, want we hebben nog veel te doen. We kijken even naar de verkeerssituatie in de regio. Even kijken. 5 kilometer stilstaand verkeer op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A2, daar heb je op de ring Sertogenbosch. 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen de Maasbrug en knooppunt Hintham. En op de A50, 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. Dan kijken we op de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Sertogenbosch Maaspoort en Sertogenbosch West. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. Dan komen we bij de A73 tot slot. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Volgens mij was het toch alweer een paar dagen geleden dat ik een ABBA'tje had gedraaid. Dus ik denk, ja, misschien is het toch wel leuk om dat weer eens te doen, hè? Ja, er is nou eenmaal een behoefte aan hier bij Omroep Landvakuik. Dus dan doen we dat. Super Trooper hoorde je natuurlijk van ABBA. Goed, wat gaan we zo meteen doen? Zo meteen kun je gaan luisteren naar Duncan Lawrence. Ja, die deed mee aan het Songfestival een aantal jaren geleden. En dat won die ook nog zelfs. Ja, dat was wel heel erg leuk met Arcade. Je hoort de Sam Veld remix daarvan. Ja, binnenkort is het Songfestival weer. Het zit weer aan te komen. Er zitten alweer wat collega's op het puntje van de stoel om in de gaten te houden wat er allemaal gaat gebeuren. Pen en papier erbij, lijstjes erbij en overzichten van de afgelopen jaren en dat soort zaken. Ik vermoed dat er nog wel wat Songfestival specials aan gaan komen binnenkort hier bij Omroep Landvakuik. Maar goed, dat hoor je vanzelf. Zometeen dus Duncan Lawrence en Arcade. Maar we gaan eerst eventjes naar de agenda voor je met het Landvakuik.
1: Ja. Omroep Landvakuik.
2: Agenda.
3: Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 1:30 bij het Veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876. Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN de Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige Maasheggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen.
2: Waar je ook bent, Omroep Landvakuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Landvakuik. A broken heart is all that's left.

Ja, ze ga je er zelfs een beetje chill op dansen. Je had geluisterd naar Duncan Lawrence en de Sam Veld remix van Arcade, inderdaad. Zometeen gaan we naar het streeknieuws van 5:30. Maar eerst kun je geluisteren naar Fleetwood Mac op je radio. En as long as you follow, en zolang je mij volgt, krijg je lekkere muziek, nieuws en informatie.

0: Radio, wat een geweldige band is dat toch ook eigenlijk. Hè? Ja, ze hebben zoveel mooie muziek gemaakt door de jaren heen. Dit was er zeker eentje van. Zometeen As Express en de theme van As Express. Maar eerst zijn we toegekomen aan het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfotoautomaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Dit zou wachttijden verminderen en inwoners tijd besparen. Daarnaast vraagt raadslid Jan Verriet of de herinneringsbrief voor verlenging van documenten naar 2 maanden kan worden verlengd. Grondwerkzaamheden aan de Maaslijn veroorzaken tijdelijke overlast in Boksmeer. Van maandag 11 mei tot vrijdag 5 juni moeten omwonenden rekening houden met werkverkeer en geluid van machines. De werkzaamheden, waaronder grondwerk voor spoorverdubbeling en aanpassingen aan een watergang, vinden plaats op werkdagen van 7 tot 5. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
0: Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie in de regio. Op de A12 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En 3 kilometer langzaam rijden tussen de Julian-Iwelbrug en afrit Sint-Oederode. Dan komen we bij de A59. 2 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. En op de A73, daar is het een en ander loos. 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Wiegen en afrit Malden. 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nijmegen, Dukenburg en afrit Kuik. En tot slot nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Bijlveld.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
1: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik, Jan Beben.
5: Enjoy this trip.

hit was het destijds natuurlijk. S Express en de theme van S Express was dit hier in afslag LVC. En het sample wat je hoorde was natuurlijk het onvolprezen Is It Love Hereafter van Rolls Royce. Ja, dat hoorde je ook nog in deze plaat terugkomen. Goed, we gaan even naar Berlin. Die kennen we natuurlijk van Take My Breath Away. Maar ze maakten veel meer mooie platen, zoals deze. Dit is No More Words. Nou, die heb ik nog wel, maar die hou ik even voor me voorlopig. Want we gaan eerst naar de muziek. Dit is afslag LVC tot 6 uur hier bij Omroep Land van Kuik.

0: muziek uit onze eigen streek. Hoor je hier.
1: Hey, hey, mijn naam is Luigi Neighbors uit Haps. En dit is mijn nieuwe single Surrogate You. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Ja, je hebt ernaar geluisterd weer. Hij kwam weer eens een keertje voorbij. Goed hoor. Luigi Neighbors, uit Haps afkomstig dus inderdaad. En Surrogate You. Lekkere plaat voor op jouw radio. En om lekker mee naar huis te rijden. Even goed even het stof uit je luidsprekertjes en je trommelvliesjes te blazen. Hè? Goed, we kijken nog één keer naar het verkeer in de regio. Op de A12 heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 6 kilometer langzaam rijden tussen Veghel-Noord en Sint-Oederode. Dan komen we bij de A73. 6 kilometer inmiddels langzaam rijden het verkeer tussen Nijmegen en afrit Malden. 4 kilometer stilstaan tussen knooppunt Tignia en afrit Bijlveld. En 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Malden en afrit Kuik. En dat waren ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is al een paar jaar geleden al. Een duetje van Pommelien Thijs samen met Jaap Reesema. En nu wij niet meer praten. Volgens mij was dit zo'n beetje de muzikale doorbraak van Pommelien in dat geval. Goed, je hoort hem al op de achtergrond. We gaan even naar de financiële informatie kijken, mensen. De AEX sloot vooralsnog op 1031,9 punten. En we vertrokken van 1014,5. Dat betekent 1,7% in de plus. Dus dat is goed. Dan kijken we nog even naar de Engelse beurs, de FTSE 100. Die sloot op 10.439 punten. 2,1% in de plus, maar liefst. Dan kijken we nog even in Amerika. Daar staat de S&P 500 op dit moment op 7338 punten. 1,1% in de plus is dat. En de Nasdaq staat momenteel op 25.693 punten. Dat is 1,5% in de plus. Ziet er allemaal goed uit. Dan kijken we even naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen 3993,20 euro. En zilver tegen 65,78 euro. Prijzen zijn per troy ounce. Dan komen we bij de crypto. De bitcoin doet op dit moment 69.537 euro. En voor een Ethereum betaal je 2014 euro.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

er eentje. Een plaatje van Wacko Jacko. Michael Jackson en Human Nature hoorden hier in Afslag LVC. En daarmee komen we zo langzamerhand wel een beetje aan het einde van deze aflevering van de show. Zometeen na 6 keer gaan luisteren naar Rosé van Bracht met zijn verrekt interessante platen. En van 7 tot 9 hebben we dan Helmoet Dabuus voor je met Memory Lane. Nou ja, morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Afslag LVC. En dat gebeurt natuurlijk weer morgenmiddag tussen 4 en 6 hier bij Omroep Land van Kuik. De laatste die ik voor je draai is van Keno. Ja, en de titel, dat kun je misschien wel voorstellen. Stel, je komt thuis, je bent moe, je zit op de bank en je denkt van ik wil eigenlijk gewoon even tv kijken en een biertje erbij, misschien gezellig of zo, even een wijntje, weet ik veel. En je vriend

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De rechter heeft bepaald dat boeren in zogenoemde NV-gebieden niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan. In die gebieden is de waterkwaliteit in sloten en meren onvoldoende door te hoge concentraties meststoffen. De zaak was aangespannen door 2 akkerbouwers uit Flevoland en Stichting Stikstofclaim die meer mest willen uitrijden. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Roosteren en Westrum staat 7 kilometer. Door opruimwerk na een ongeluk is de rechterreis ook dicht. En de vertraging is 35 minuten. Het gaat volgens Rijkswaterstaat nog ongeveer een half uur duren voordat de weg daar weer vrij is. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er een kwartier langer over. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 10 minuten extra. En op de A73 naar Nijmegen voor het knooppunt Tiglia ook 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A76 in de richting van A.

0: containers. Vux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-3128-00. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
7: Kuik. Woensdagavond, even na 6 uur, tijd voor verrekt interessante platen. Deze keer een non-stop selectie. Tot 7 uur kun je genieten van de fijnste verrekt interessante platen.

0: In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500-ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar Den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De rechter heeft bepaald dat de overheid de samenwerking met Solvinity mag verlengen, ondanks zorgen over een mogelijke overname door het Amerikaanse Kyndryl. Drie burgers wilden dit tegenhouden uit vrees dat gegevens via DigiD bij Amerikaanse autoriteiten belanden. Staatssecretaris Erik van der Burg tekent vandaag de verlenging van het contract tot 2028. De minister zou de overname van het bedrijf eventueel nog kunnen tegenhouden. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Eerst kopen of eerst verkopen.

0: Meesters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. Het Memory Lane. Vergeten pareltje. 1972.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: En die wens je zoals elke week weer een hele fijne avond. Bijna 7:08. Fijn dat je luistert naar een nieuwe Memory Lane. Aflevering 304 inmiddels van het wekelijkse feest der herkenning op deze 6 mei 2026. En wat leuk om met deze plaat te beginnen. Vergeten paardje van de Hoe uit 1972. Behind Blue Eyes. Een hele poos geleden een keer op aanraden van een radiocollega. Hey, die hebben we niet in de database. Denk, daar moet ik even werk van maken. Is ook gebeurd. En zo hoor je weer terug op de radio natuurlijk. Zoals je dat wel vaker hoort. Die plaatjes die je eigenlijk nooit hoort, hoor je ook bij Memory Lane. De vergeten pareltjes zijn dat dan zo ongeveer. Maar natuurlijk ook

0: niet alleen vergeten pareltjes elke week. Maar ook de top 2000 classics waarvan we er vanavond slechts eentje hebben. En daarmee open ik het volgende uur, dus net naar achter. Natuurlijk één dag vliegen. We hebben een mooie albumtrack van REO Speedwagon zo iets na 19:30. Natuurlijk een oude nummer 1 hit. Twee zelfs, als ik het goed zie. En natuurlijk niet te vergeten nog een hele mooie live versie aan het einde van dit uur van Genesis. Dat is alles. En natuurlijk de wekelijkse rubriekjes 4 nieuwsblokjes met maar liefst 5 geluidsfragmentjes. En natuurlijk ook het weetje van de week. Dat in dit geval in het tweede uur zit. Dus zo rond 20:30 zal dat ongeveer zijn. En mijn naam is Helmoet Abuurs. Bij je tot 21:00 vanavond. Zoals gezegd dus met een nieuwe aflevering van het wekelijkse feestje der herkenning op het pad der herinneringen Memory Lane.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane. Het Memory Lane. Vergeten pareltje.
0: En ik kan me nog herinneren dat ik deze misschien eens een keer een jaar of 4, 5 geleden gedraaid heb. Stond ook niet in de database, heb hem toegevoegd. Vergeten pareltje. Van het album Heartbreaker, The Free met Wishing Well.

0: is Memory Lane, Omroep Land van Kaak.
1: Nou, die zit er ook weer op. Muziek. Van de Moody Blues, in alle bescheidenheid. I'm just a singer in a rock and roll band. En dat waren dus alweer drie uit het jaar 1973. Moet niet gekker worden, want ik heb er nog eentje zometeen. Free met Wishing Well hoorde je als eerste Engelse blues en rockband opgericht in Londen in 1968, die het bekend geworden is met de single, en die kennen we allemaal, All Right Now uit 1970, afkomstig van het album Fire and Water. Met hierop dus een iets langere versie, en de originele bezetting van The Free bestond dus uit Paul Rodgers op zang, hadden we Paul Kassoff op gitaar, Andy Fraser, weet je nog, een basgitaar, en Simon Kirk op de drums. Alle albums werden opgenomen met de oorspronkelijke bezetting, maar op het album Heartbreaker, waarvan dus Wishing Well stamt, is bassist Andy Fraser niet meer van de partij. Nou, dat dacht hij toen denk ik ook. En hij is dan vervangen door Tetsu Yamauchi. Lijkt op een Japaner, op Japanse naam te zijn. En verder speelt op dit album ook de toetsenist John Rabbit Pendrick mee. En Paul Kassoff die speelt op het album Heartbreaker in slechts 5 nummers gitaar. En in 1971, lang geleden dus, gooide de band de handdoek al een keer in de ring. Maar de groep hield in 1973 dus definitief op te bestaan. Vandaar misschien ook wel de titel Wishing Well van deze single. En dan hebben we er alweer 3 gehad. Die we begonnen in 1972 dus met The Who, de uuropener van het eerste uur met Behind Blue Eyes. En ja, goed, zoals gezegd hebben we ook altijd weer een nieuwsblokje. En daar gaan we mee verder, want hoe kan het ook anders, het jaar?
0: Het nieuws van toen. 1973.
1: En dan zijn er in 1973 de eerste werkzaamheden in de nieuwe stad Almere. In 1976 werd de eerste woning in Almere gebouwd, maar zover was het toen dus in 1973 nog lang niet.
2: In de jongste IJsselmeerpolder, zuidelijk Flevoland, zijn de eerste opspuitingswerkzaamheden voltooid voor een stad waarin omstreeks het jaar 2000 een paar honderdduizend mensen zullen wonen. Die stad in het zuidwestelijk deel van de polder zal Almere heten, naar een vroegere benaming van de Zuiderzee. De opspuiting was noodzakelijk om de polderbodem geschikt te maken voor de aanleg van wegen en riolering en de bouw van woningen, winkels en bedrijven. In Lelystad werken planologen, sociologen, economen, stedenbouwkundigen, woning- en landschapsarchitecten en verkeersdeskundigen nauw samen in het projectbureau Almere, ingesteld door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Op de tekentafels worden de plannen uitgewerkt voor de structuur van Almere. Het zal een zogenaamde meerkernenstad worden. De kernen, die in grootte sterk zullen variëren, worden ruim van groen voorzien. Zeker 90% van de stad zal bestaan uit laagbouw, slechts 10% uit hoogbouw. Omstreeks 1975 zal met de bouwactiviteiten gestart kunnen worden. Als de stad voltooid is, zal Almere woon-, werk- en recreatieruimte bieden aan zo'n 250.000 mensen.
1: Ja, dat is inmiddels denk ik al een heel eind bereikt. Want volgens mij worden er nu zo'n 200.000. Maar goed, dat heb ik verder niet opgezocht. Luister met je één dus. In de polder komt een nieuwe stad met de naam Almere. 1973. 2 april. Een zware storm met af en toe orkaankracht. Die richt grote schade aan in het Westland. In heel Nederland sneuvelen meer dan 3 miljoen bomen. En dan 22 en 23 april, tijdens het paasweekend van 1973, trekken maar liefst 875.000 buitenlandse bezoekers richting Nederland, met Amsterdam als populairste bestemming.
2: Met paastoerisme heeft Nederland ook nu weer geen windeieren gelegd. Vooral de Randstad was het reisdoel van de 875.000 bezoekers uit het buitenland, van wie er velen in Amsterdam op de een of andere manier een grachtentocht maakten. Voor veel jongeren was het Dammonument weer het grote ontmoetingspunt. Bijna overal werden ditmaal records gebroken. Zo bezochten ongeveer 140.000 mensen gedurende het paasweekende de Keukenhof. Ook Madurodam kreeg nog niet eerder zoveel bezoekers. Het bezette met 65.000 de tweede plaats in de rij van de Randstad-attracties. Ofschoon een westelijke wind daar nogal wat kille lucht aanvoerde, was het aan zee toch ook bijzonder druk. De pier in Scheveningen bleef net onder de 25.000 bezoekers. In het verkeer vielen 30 doden, maar zo'n cijfer is op andere weekends ook wel eens gehaald. De deskundigen zeggen dan ook dat zich op de Nederlandse wegen in dit paasweekend geen grote moeilijkheden hebben voorgedaan.
1: Al dus het Polygoonjournaal van 22 april 1973. Record aantal bezoekers Pasen in de Randstad. Hij heeft er nog over weekend. Goed, dan op 27 april heel ander nieuws in Callantsoog. Dan wordt het eerste naakstrand van Nederland gelegaliseerd. En op 11 september is daar Chili. Daar pleegt de leger onder generaal Augusto Pinochet een staatsgreep. En de democratisch gekozen president Salvador Allende, wat een ellende, die een linkse koers aanhield, die wordt dood aangetroffen. En dan sluiten we dit eerste nieuwsblokje het jaar 1973 af op 4 november. Waar in Nederland de eerste autoloze zondag plaatsvindt, veroorzaakt door de oliecrisis. Ook toen. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt dus door fietsers en rolschaters. Daar zijn al die mooie beelden van en foto's. En tussen 4 november 1973 en 4 januari 1974 gold het zogenaamde zondagrijverbod. Het was verboden om met de auto de weg op te gaan. Benzine werd gerantsoeneerd. Weet je wat ons nog te wachten staat? En bij de tankstations mocht je alleen nog tanken met benzinebonnen. Dat was ons eerste nieuwsblokje jaar 1973. Daarmee werd het 6 minuten voor half 8 hier bij Memory Lane.
0: Dichter bij dan je denkt. De nummer 1 in de hitparade van toen. 1973.
1: En deze stond 3 weken op nummer 1 en wel te weten van 3 februari tot en met 17 februari van dat jaar 1973. The Sweet met The Blockbuster. Fijn dat je luistert naar Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Zometeen nog een eendagsvlieg voor het weerbericht van ongeveer 7:30. Ja, dat denk ik ook. Die is van Saint-Jérôme op de Franse Tour. Heel gewoon, c'est moi.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Ja, met Claude Dotel sloten we de jaren 70 af. En Si Jérôme, c'est moi. En zo heette de man dus in zijn vrije tijd. Si Jérôme was dus een artiestennaam, helaas overleden op 14 maart 2000 in een Parijse stad. Franse zanger met zijn grote successen in de jaren 70. En vooral in de Franstalige landen, denk ik dan. En in zijn 30 jaar durende carrière heeft hij maar liefst 26 miljoen platen verkocht. Toch knap dat ik er dan niet eentje van heb. Maar goed, c'est moi heeft zelfs 11 keer in de Radio 2 Top 2000 gestaan. En voor de laatste keer in het jaar 2012 was dat op plekje 1427. En zijn hoogste notering was in het jaar 2009. Want toen stond hij nog met c'est moi op 1404. Nou, niet slecht, maar goed. Het is ook een beetje trend dat die Franstalige platen die heel populair waren in de jaren 70 zo'n beetje allemaal aan het verdwijnen zijn. En dat geldt ook voor deze Si Jérôme met c'est moi, de eendagsvlieg. Die je ook zo heel af en toe hier weer eens een keertje voorbij hoort komen in Memory Lane. Goed, we hebben dus de jaren 70 erop zitten, 1972 tot en met 1974. En dat betekent dat we het sprongetje gaan maken naar de jaren 80. Beginnen we 1981 met een albumtrack van het album High Infidelity. Ja, daar is het de vijfde track. En dat nummer komt van die beruchte CD-LP met Keep On Loving You erop. Nou, dan weet je genoeg. We hebben het over REO Speedwagon. Gevolgd door een vergeten pareltje van niemand minder dan Rick Springfield. Die eigenlijk Rick Springthorpe heet. En die wist het al in 1982. Praat niet tegen vreemden. Don't talk to strangers.
0: Op Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De Memory Lane Album Track 1981.

De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleinere hits van toen. Je luistert naar Memory Lane. Het Memory Lane. Vergeten pareltje. 1982.

inmiddels aangekomen in het jaar 1982 met Rick Springfield en het vergeten pareltje Don't Talk to Strangers. Ja, daar zit een heel hoog waarschuwingsgehalte in vandaag, want de volgende ook van Frida, die heeft ook iets in de gaten. Dat ook zang aan met Sario Speedwagon en Take It on the Run. Zometeen daarover meer. I know there's something going on.

0: de solo-carrière van Frida, oftewel Annifried van ABBA, legde er ook geen windeieren. Ja, het bekende geluid van Phil Collins op de drums, wat toen wereldtop was. Goede man is helaas op dit moment ziek en drummen gaat niet echt meer, maar hij heeft natuurlijk zijn sporen nagelaten. Solo-carrière. En natuurlijk ook met de band Genesis. En ook Frida heeft ons gewaarschuwd vanavond. Want ook zij had vermoedens.
1: Dit is Memory Lane.
0: En dan even terug naar de opener van de jaren 80. REO Speedwagon en Take It on the Run. Uit 1981. REO Speedwagon, dus Amerikaanse rockband. Afkomstig uit Champaign. En dat ligt in de staat Illinois, in de Verenigde Staten dus. En die grote successen die werden ingeleid door het album waarvan je dus net Take It on the Run hoorde. Met de titel High Infidelity uit 1981. Waarvan er dus in de Verenigde Staten maar liefst 10 miljoen exemplaren werden verkocht. En het was het best verkochte rockalbum van 1981 daar. En stond daar maar liefst 15 weken op nummer 1. En in de Nederlandse top 100 kwam het album tot nummer 7. En wel op 16 mei van het jaar 1981. Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? En dat leverde in Nederland dus ook 2 hits op. Keep on Loving You, nummer 2 dus. Op 9 mei 1981. En Don't Let Him Go, iets bescheidener. Ook wel eens gedraaid hier in Memory Lane. Kwam tot nummer 22 en wel op 4 juli van het jaar 1981. Ja, en Take It on the Run, dat je dan net dus hoorde, dat was de 5e track op dit album. En werd geen hit in Nederland. Het haalde zelfs de hitparade niet. Ja, goed, dat kan natuurlijk allemaal als je mij vraagt. Hij komt zo af en toe ook wel eens voorbij hier in Memory Lane natuurlijk. Want ook hier bij Memory Lane hoor je de platen die je eigenlijk nooit op de radio hoort. En die vallen dan ook heel vaak, zoals gezegd, in de categorie vergeten pareltjes. Goed, wat betreft de muziek dus, aangekomen in het jaar 1982. En dan gaan we even kijken naar het nieuws van toen.
1: Het nieuws van toen. 1982.
0: 17 maart van dat jaar, een Nederlandse tv-ploeg van de Icon. Met Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag. Die loopt in El Salvador in een hinderlaag en wordt vermoord. 2 april 1982, de Falklandeilanden, oftewel de Islas Malvinas. Die zijn het decor voor een oorlog tussen het Verenigd Koninkrijk en Argentinië, te weten de Falklandoorlog. En die speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen deze hoofdstad aan. Door naar de maand juni, op 6 juni, is daar de invasie van Libanon. We hebben het niet over 2026, nee, we hebben het over 1982. Die begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. En op 12 juni is daar een demonstratie tegen de kernbewapening en voor de vrede. En we lopen in de stad New York een 500.000 mensen mee. En het is de grootste politieke betoging uit de Amerikaanse geschiedenis. Op 17 augustus van het jaar 1982, China en de Verenigde Staten die bereiken een overeenkomst in de houding ten opzichte van Taiwan. En de Verenigde Staten zeggen dat ze hun wapenleveranties geleidelijk zullen verminderen en China garandeert, dat deden ze dus in 1982, dat het slechts langs vreedzame weg zal streven naar hereniging tussen de Volksrepubliek en nationalistisch China. Nou, we weten inmiddels wat beter, denk ik. En dan sluiten we af met de Concorde, zoals ze dat zei in 1982 op Schiphol. Het Frans-Engelse supersonische lijntoestel voor verre bestemmingen doet voor het eerst Schiphol aan. En de belangstelling is enorm groot.
2: Sinds begin 1976 is de Concorde, het Frans-Britse supersonische passagiersvliegtuig, operationeel. Deze veelbesproken machine biedt plaats aan 100 passagiers, die in de cabine kunnen aflezen wanneer het toestel 2 maal sneller dan het geluid vliegt. Voordat met de Concorde lijndiensten werden geopend, onder andere op Rio de Janeiro, doorliep de machine een beproevingsperiode van ongeveer 10 jaar, waarin modellen in de windtunnel werden getest en waarin vleugels, stijgvlakken en landingsgestel aan zware belastingen werden blootgesteld. Na aanvankelijke bezwaren tegen de geluidsoverlast mocht de Concorde tenslotte ook gaan vliegen op New York en Washington en werd er van Londen uit een dienst geopend op Bahrein en Singapore. Daaraan danken we deze unieke opname van een landing op het zinderende vliegveld van Bahrein aan de Perzische Golf. Onder geheel andere weersomstandigheden is de machine die het uiterlijk heeft van een reusachtige vogel uit de oertijd nu voor het eerst op Schiphol geland. De komst van de Concorde had duizenden naar de luchthaven gelokt. Voor hen was de promenade voor het eerst na lange tijd weer opengesteld. Maar toen de machine eenmaal tot stilstand was gekomen, bleek dat honderden mensen tot het platform hadden weten door te dringen. De 62 meter lange en 11 meter hoge Concorde wordt voortgestuwd door 4 Rolls-Royce straalmotoren. Vliegend met een kruissnelheid van 2150 km per uur op een hoogte van 18.000 meter, brengt de Concorde zijn passagiers binnen 4 uur van Londen naar New York. Een reis met andere vliegtuigen duurt zo'n 7 uur.
1: En dit is er weer een uit de categorie

0: 83.
1: Ja, Buggles, opgericht in 1977 door multi-instrumentalist Trevor Horn. En in 1979 bracht de band dus haar eerste single uit, Video Killed the Radio Star. En die single bereikte de 16e positie in de nationale hitparade in november 1979. En Lenny, dat je daarnet hoorde, dat was de vierde en laatste single die de hitparade haalde voor de Buggles. En kwam tot nummer 17.

0: Aldus Kaja Gugu uit 1983. En het gaat over de stad New York, de Big Apple.
1: Je luistert naar Memory Lane, Omroepland van Kijk.
0: Ja, dan zijn we inmiddels alweer toegekomen aan die laatste plaat voor het nieuws van 8 uur. En ja, ik heb een reclameblok van 2 minuten. En dat gaat ten koste van Genesis Live met That's All. Ja, dat is alles. Kun je niks aan doen. Zometeen hoop ik je weer te mogen begroeten in het volgende uur. Want dan trappen we af met een oude nummer 1 die maar liefst 6 weken op nummer 1 stond. Ook een top 2000 classic voor niemand minder dan Matthias Reim. 1990, verdammt, ich lieb dich. Maar eerst nog even een 3 minuutjes genieten van Genesis Live. That's all live.
1: De Memory Lane live-versie.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het kabinet van Rob Jetten werkt aan nieuwe asielmaatregelen na het sneuvelen van de asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer. Asielminister Van den Brink wil onder meer illegaliteit strafbaar maken, de ongewenst verklaring uitbreiden en af van dwangsommen voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vrijdag beslist het kabinet welke voorstellen worden doorgezet. Hackersgroep Shiny Hunters heeft gegevens gestolen van meer dan 40 Nederlandse onderwijsinstellingen via het onderwijsplatform Canvas. Volgens de hackers hebben de scholen tot morgen om te onderhandelen, anders wordt de data openbaar gemaakt. Het gaat om onder meer namen, e-mailadressen en berichten. Wereldwijd zouden gegevens van miljoenen gebruikers zijn buitgemaakt. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500-ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar Den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie.

0: visio.nl.
1: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Wux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen. De nummer 1 in de hitparade van toen. 1990.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: En die opende zojuist het tweede uur in het jaar 1990 met Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich. 6 weken nummer 1 voor de goede man. Van 29 september tot en met 3 november 1990. 6 weekjes dus. En natuurlijk, het is ook de enige Top 2000 Classic die we hier vanavond bij Memory Lane hebben. Stond afgelopen december.

0: scoren op plaatsje 1287. Ja, blijft gewoon een heel leuk plaatje. Daarover straks meer. In ieder geval in dit tweede uur, de jaren 90 en de Zero's, zoals je dat gewend bent. En 1990 tot en met 1992 zijn de jaren in het eerste half uur. Gevolgd door de jaren 2001 tot en met 2003. En ik kan je beloven dat er in die nummers 9 in totaal heel wat moois zit. Ook een paar hele lange. Anders kom je natuurlijk maar meer dan 9 uit. Maar de kop is eraf met een heel kort nummertje. 3,5 minuut schoon aan de haak. Met verdammt dich, liep dich. Natuurlijk 2 nieuwsblokjes. En we hebben nog 2 geluidsfragmentjes. En natuurlijk ook het weetje van de week. En dan is het inmiddels alweer 9 uur. Zover is het nog lang niet. Want het is 8:10. Bij de wekelijkse reis terug in de tijd. Fijn dat je luistert naar het feest der herkenning. En dan gaan we even naar onze zuidenburen.
1: Dit is Memory Lane.
0: Want die bezongen een dame met de prachtige titel Louise. En alsof het dan nog niet genoeg is, doen Iggy Pop en Kate Pearson dat ook in 1990. Met een andere dame met de naam Candy.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
1: Gandhi van Iggy Pop. En Kate Pearson. En we openen vanavond dus met Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich. En deze Reim, geboren in Korbach op 26 november 1957, is dus een Duitse zanger en gitarist. En vooral bekend dus van deze grote hit Verdammt, ich lieb dich. Uit 1990 een nummer voor zijn toenmalige geliefde, misschien vandaag ook nog, weet ik niet, Margot. Waarmee hij in verschillende landen, waaronder Duitsland, België en Nederland, de nummer 1 had. En hij schreef het nummer Verdammt, ich lieb dich zelf. En omdat niemand het wilde zingen, besloot hij zelf maar een lied in te zingen en uit te brengen. Niet onverdienstelijk, denk ik, want van deze single werden er wereldwijd meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht. Ja, goed, dat is natuurlijk goede keuzes maken. Top 2000 Classic, zoals gezegd, op 1287. En dat gezegd hebben, dan zijn we weer toe aan
0: het nieuws van toen. 1990.
1: In 1990 beginnen we in de maand juli op dit geval. 27 juli, de laatste exemplaren van het lelijke eendje, het zogenaamde 2PK-model, lopen in het Portugese Mangualde van de band. En de productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft maar liefst 41 jaar geduurd. Dan gaan we naar 2 augustus. Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Kuwait. En de emir van Kuwait die wordt afgezet. En de olieprijzen stijgen naar hun hoogste koers sinds het jaar 1986. 4 november, de stad Dinan. Daar ben ik een aantal jaren geleden geweest. En viert het 150-jarig bestaan van de saxofoon. Met een concert waaraan duizenden saxofoonspelers uit heel Europa deelnemen. Ja, op de brug daar zie je dus ook allemaal hele grote saxofoons staan. Want Adolf Sax, die is daar geboren. 6 november, een verkeersramp bij Breda. En rond 9 uur gingen er fladen mis boven de A16 tussen de Moerdijkbruggen en de Belgische grens. 101 voertuigen die waren bij deze kettingbotsing betrokken. Waaronder een tankwagen met zwavelzuur en niet ontgassen xyleentankwagen. Tankwagen zeg je dan hier in Nederland. Onze zuidenburen hebben het over een tankwagen. 8 mensen die kwamen om en 27 die liepen verwondingen op. En aldus een geluidsmoment van toen, 6 november 1990.
2: Mist, te hard rijden en te weinig afstand houden veroorzaken volgens de politie een van de ergste verkeersongelukken in Nederland. Op de A16 bij Breda botsen in plotseling opkomende mist bijna 100 auto's op elkaar.
1: Ja, moet ik wel even een beetje opletten natuurlijk. Dat was een kort fragmentje. Ik ben hier gewend van een minuut of zo. Dan kun je even rustig verder slapen. Goed, sluiten we dit derde nieuwsblokje het jaar 1990 af. Op 1 december Britse en Franse. Ja, Fritse en Bransen. Nee, het is omgekeerd. Er staat echt. Ik krijg inmiddels wel een nieuwe bril. Dat is bekend. Is heel goed trouwens. Maar goed, er staat dus op 1 december Britse en Franse arbeiders van de kanaaltunnel. Die ontmoeten elkaar 40 meter onder het kanaal. En het is de eerste landverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland sinds de laatste ijstijd. Ja, we zijn goed op de hoogte van het allemaal. 1990 dus, het derde nieuwsblokje voor vanavond. Wat betreft de muziek waren we al aangekomen in dat jaar. En maken we nu een sprongetje naar 1992. En dat doen we met eentje van Metallica. Die hoor je niet zo heel vaak hier in Memory Lane. 6,5 minuten schoon aan de haak. Maakt allemaal niet uit. 1992. Nothing else matters.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. En dit is er weer een uit de categorie. Zo worden ze niet meer gemaakt. 1992.

0: Amerikaanse metalband, opgericht in 1981 in Los Angeles door de Deen Lars Ulrich en Amerikaan James Hetfield. En op 6 oktober 1990 doken ze de studio in.
1: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
2: In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer.
1: Hey, hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9 op Omroep Land van Kuik.
0: Ja, 6 oktober 1990 was het dus. Toen ze de studio indoken voor dit 5e studioalbum. Ditmaal met producer Bob Rock. En er werd gekozen voor simpele en rustige nummers die ook aan moeten kunnen slaan bij het grote publiek en MTV. Waar het voor staan toen. Dit album verscheen dus in 1991 van Metallica. Ook bij het grote publiek bekendheid verwierf. En officieel heet het 5e studioalbum simpelweg Metallica. Met de naam The Black Album vanwege de zwarte hoes werd uiteindelijk populairder. En mede door de band zelf en met Enter Sandman. Dat tot nummer 10 kwam in september van het jaar 1991. En de ballad die je daarna hoorde, Nothing Else Matters, kwam zelfs tot nummer 4. En wel in juni van het jaar 1992 bestormde Metallica de hitlijsten.

0: Daar ook The Unforgiven, die hadden we nog. In 1991 kwam dat tot nummer 25. En dan hadden we nog Sad But True, nummer 10. Wel op 10 oktober 1992. En natuurlijk Wherever I May Roam. Nummer 22 in het jaar 1992 zijn succesvol en kunnen op veel airplay rekenen. En Metallica wist dus hiermee als eerste metalband op een grote schaal een zogenaamd mainstream publiek te bereiken. En dat allemaal gezegd hebben, dan zijn we eindelijk toe aan.
1: Weet je nog? Het Memory Lane weetje van de week.
0: Ja, dan gaan we naar maandag 5 mei van het jaar 1835. Lijn 25 is niet alleen de oudste spoorwegverbinding van België, maar ook van het hele Europese continent. En deze spoorlijn loopt tussen Brussel en Antwerpen en het gedeelte tussen Brussel en Mechelen werd geopend op 5 mei 1835. Die dag vertrokken dus 3 treinen met aan boord 900 passagiers van station Brussel Groendreef. En een klein uur later arriveerden ze te Mechelen en hun rijtuigen die werden voortgetrokken door Engelse stoomlocomotieven, geleverd door uitvinder Robert Stephenson. En er reden hier en daar al wel voertuigen op rails, maar die werden dus voortgetrokken door paarden. Het weetje van de week dus over lijn 25, de oude spoorverbinding van het hele Europese continent. Dat allemaal hoor je hier ook bij Memory Lane, waarbij het 1 minuut over 8:30 werd. Mijn naam is Gelben Nabuurs, bij je tot 9 uur vanavond. En na 1992 Metallica met Nothing Else Matters maken we het sprongetje naar de Zero's. En dat doen we met Three Doors Down en Kryptonite, gevolgd door een vergeten pareltje, al wel eens vaker gedraaid zonder hitnotering uit het jaar 2001. En die is van R.E.M. All the Way to Reno. De albumversie, dat is een heel eind.
1: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane 2000.

0: van het jaar 2000 met de Three Doors Down en Kryptonite. Door naar het jaar 2001, helemaal naar Reno. All the way to Reno. Even weer een klein rustmomentje hier in Memory Lane. Op het wekelijkse feest, de herkenning. Even een stapje terug, want we halen behoorlijk het tempo erin. Is natuurlijk helemaal niet verkeerd hoor, als je het mij vraagt.
1: Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kuik.
0: Goed, wat betreft Three Doors Down dus met Kryptonite. Ja, Three Doors Down dus, Amerikaanse rockband, afkomstig uit Escatawpa. Waar ligt dat dan weer? Nou, dat zal ik je vertellen. Ligt in de staat Mississippi in de Verenigde Staten. En de band bestaat dus uit Brad Arnold op zang en drums. Matt Roberts, leadgitaar en de achtergrondzang. En dan hadden we nog Todd Harrell op de basgitaar. Ja, hoe kwam die band nu eigenlijk aan deze bijzondere naam? Nou goed, toen het trio door de stad Foley in Alabama, in de Verenigde Staten dus, ook liepen tijdens een tournee, toen viel er een gebouw op waar een aantal letters van het naambord af waren gevallen. En er stond Doors Down. Goed, en omdat de band dus toen nog maar uit 3 personen bestond, vroegen ze de 3 toe aan dit Doors Down. Three Doors Down had dus een tijd geen vaste drummer, maar maakte gebruik van studiodrummers en vrienden die meetoerden, zoals onder andere de drummer Daniel Adair. En deze Daniel Adair, die later lid werd van Nickelback dus. En van het album The Better Life hoorde je de eerste track van hun eerste single in Nederland, die tot nummer 21 kwam. En wel op 28 oktober van het jaar 2000. Zo, moest even een klein kikkertje wegwerken. Ja, ik is nog steeds een beetje kleine verkoudheid die zit erop. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Dat alles dus wat betreft Three Doors Down the Band. En het nummer dat je hoorde was Kryptonite. En dan gaan we zo meteen het bruggetje maken naar het jaar 2002. En dat doen we middels ons nieuwsblokje.
1: Het nieuws van toen. 2002.
0: Ja, zoals gezegd, 2002 het nieuws. 12 februari bij het Joegoslavië-tribunaal begint het proces tegen Slobodan Milosevic. En dan gaan we van februari door naar de maand mei. 6 mei. De Nederlandse politicus Pim Fortuyn die wordt op het Hilversumse Mediapark vermoord. Alles een geluidsfragment van 6 mei van dat jaar 2002 dus.
2: Tegen 6 uur is de uitzending afgelopen. Fortuyn praat nog na met enkele medewerkers van 3FM en gaat nog even naar de wc. Zendercoördinator Paul van der Lucht bedankt hem vervolgens, waarna Fortuyn naar zijn auto gaat.
3: Fortuyn en Ruud Wild liepen gezellig pratend door het parkeerterrein op. En ik stond eigenlijk op het punt om mijn spullen te gaan pakken en ook naar huis te gaan. En toen kwam er nog een producer van BNN het pand uit met een fles drank die Ruud vergeten was aan Fortuyn te geven. En ik wilde inderdaad weer naar binnen gaan. En toen kwam er een man aan die op Fortuyn begon te schieten.
0: Ja, en we weten helaas allemaal hoe dat afgelopen is. Pim Fortuyn is vermoord, 6 mei van het jaar 2002. En dan door naar de maand juni, 26 juni. Uitgeroepen door de VN tot Wereld Antidrugsdag. En in China worden 64 mensen veroordeeld en geëxecuteerd omdat zij volgens de autoriteiten in drugs handelen. China vaart zijn eigen koers, ook toen dus. 1 augustus, de lichamen van Marion en Romy van Buren, die 5 jaar vermist waren, die worden gevonden in de duinen van Egmond en Bergen. En dan sluiten we dit vierde en laatste nieuwsblokje af. In oktober van het jaar 2002, op 6 oktober, Prins Klaus, die overlijdt op 76-jarige leeftijd in het Amsterdam Medisch Centrum aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson en een longontsteking. En op 23 oktober houden in Moskou Tsjetsjeense rebellen meer dan 500 mensen gegijzeld in een theater. En bij de reddingsactie op 26 oktober komen 50 gijzelnemers en 100 gegijzelden om. En heel ander nieuws, want ook dat is Memory Lane. De variatie zit in de muziek, maar ook in het nieuws. 29 oktober van het jaar 2002. De broers Bas en Aad van Toor die maken bekend te stoppen als Bassie en Adriaan. Met voorafgaand een lange afscheidstournee. Daarmee werd het bijna 20:15 hier bij Memory Lane. Fijn dat je luistert naar de wekelijkse reis terug in de tijd. En nog een goed kwartiertje. En mijn naam is Helmo Navels en ik heb nog 3 nummers voor je te gaan. Yeah.
1: 2002.
0: En de storm die raast over Memory Lane. In dit geval een electrical storm van niemand minder dan U2. Gevolgd door een plaatje ook uit dat jaar, het jaar 2002. Want daar zitten we inmiddels in. Wat betreft het nieuws hoorde je net. Het is allemaal niet zo moeilijk. Misschien wel voor Avril Lavigne. Complicated.

0: Ja, uit volle vorst.
1: Bezongen.
0: Avril Lavigne. En Complicated komt ook zo af en toe wel eens voorbij hier in Memory Lane. Net als U2 met Electrical Storm, muziek uit het jaar 2002. En dan zijn we alweer bijna toe aan de laatste plaats voor het nieuws van 9 uur. En dan zit deze Memory Lane er alweer op. De tijd vliegt. Zo is het 7 uur en zo is het 9 uur, het wekelijkse feestje der herkenning. Op het pad de herinneringen hoor je ook Helmo Nabius. En ik probeer je elke week weer te vermaken met de mooiste muziek, de weetjes, informatie over plaat en artiest en natuurlijk ook het nieuws van toen. Zo moeilijk is het allemaal niet als je mij vraagt.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
0: Ja, en als je de gladiators hoort, dan weet je dat het bijna 9 uur is. Dan sluiten we zo meteen af met muziek van Bruce Springsteen. Hoe typerend, Waiting on a Sunny Day, zeker vandaag de dag. Het was alweer de 25e single voor The Boss hier in Nederland, waarvan er 23 de bovenste 50 van de hitparade haalden. 6 top 10 hits in de periode 1981 tot 2003, inclusief natuurlijk de nummer 1, I'm on Fire, in juli 1983. Afkomstig van het album Born in the USA. En dit Waiting on a Sunny Day is de derde track van het album The Rising uit 2002. Met daarop maar liefst 15 nummers. Maar Waiting on a Sunny Day zelf is een vergeten pareltje. Dat niet verder kwam dan nummer 46. Ik heb het al vaker gezegd. Over smaak valt niet te twisten. En dat wist ook Bruce Springsteen toen al. In het jaar 2003.
2: Memory Lane. Vergeten pareltje. 2003.
0: In ieder geval, morgen komt er weer een mooie dag en we gaan naar een goed weekend toe. Dus hoe een treffend einde kun je hebben hier bij Memory Lane. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. En ik hoop je volgende week weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering met mooie muziek, et cetera, et cetera. Ik wens jullie een hele fijne avond. Tot volgende week. Dag.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. De Spaanse flotilla-activist Saif Abubakar zit vast in een Israëlische cel en is overgegaan op een droge hongerstaking. Hij eet en drinkt niet meer, wat normaal gesproken maximaal een week vol te houden is, meldt zijn actiegroep. De AEX-index sloot op de hoogste stand ooit met 1031,44 punten, na een piek van 1036,01. Beleggers zijn optimistisch door berichten dat de VS en Iran bijna akkoord zijn over het beëindigen van de oorlog, met afspraken over uraniumverrijking en sancties. De olieprijs daalde tijdelijk tot onder $98 per vat. Ted Turner, oprichter van CNN, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij startte in 1980 de eerste 24-uur nieuwszender en brak internationaal door tijdens de Golfoorlog. Turner verkocht zijn bedrijf in 1996 voor $7,3 miljard en was actief als zeiler en filantroop. Hij laat 5 kinderen na. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31-196.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij...

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbank Amsterdam aan criminelen en zou een man 2 jaar lang voor bijna 1 ton hebben afgeperst. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing, na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. En de AEX bereikte een recordslotstand van 1031,44 punten... door optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en de VS zijn het vrijwel eens over een plan om uraniumverrijking te stoppen, in ruil voor het opheffen van sancties en vrijgave van tegoeden. De olieprijs daalde tijdelijk onder $98 per vat. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfotoautomaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Dit zou wachttijden verminderen en inwoners tijd besparen. Daarnaast vraagt raadslid Jan van Riet of de termijn voor herinneringsbrieven over verlengingen kan worden verlengd naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden langs de Maaslijn in Boksmeer zorgen van maandag 11 mei tot en met vrijdag 5 juni voor tijdelijk overlast. Omwonenden kunnen geluid van machines en werkverkeer verwachten op werkdagen tussen 7 en 5. De werkzaamheden omvatten onder andere spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en watergangen. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond klaait het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen.
2: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
0: Dichterbij dan je denkt.
3: Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjes Bloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij Den Bosch liepen ongeveer 100 betogers tegen de geplande opvang voor jonge asielzoekers de snelweg A59 op, waardoor de weg richting Waalwijk een half uur dicht was. De demonstranten gingen daarna naar de afrit en het verkeer kon weer doorstromen. De opvang biedt plek aan 50 alleenstaande jongeren van 15 tot 18 jaar. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna een ton. C. werkte bij de rechtbank Amsterdam en verkocht gegevens vanwege een gokverslaving. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar Hezbollah en Israël bevestigen dit niet. Het staakt het vuren van 3 weken geleden stopt de aanvallen niet volledig. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Soms ben je...

0: Gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedenacht. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen die de gemeente samen met KOA wil openen. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
3: Het weer tot slot.
2: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot.
0: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

boire un chocolat. La place rouge était vide.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Team Lokaal pleit voor de installatie van een pasfotoautomaat in het gemeentehuis om het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te vergemakkelijken. Dit zou wachttijden verminderen en inwoners tijd besparen. Daarnaast vraagt raadslid Jan van Riet of de termijn voor herinneringsbrieven over verlengingen kan worden verlengd naar 2 maanden. Grondwerkzaamheden langs de Maaslijn in Boksmeer zorgen van maandag 11 mei tot en met vrijdag 5 juni voor tijdelijk overlast. Omwonenden kunnen geluid van machines en werkverkeer verwachten op werkdagen tussen 7 en 5. De werkzaamheden omvatten onder andere spoorverdubbeling en aanpassingen aan bermen en watergangen. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De Nationale Doortrapdagen starten van 18 tot en met 28 mei met activiteiten voor ouderen die veilig willen blijven fietsen. In Wanrooij zijn bijeenkomsten op 19 mei en in Grave op 22 mei. De campagne richt zich op het bevorderen van fietsveiligheid onder ouderen met diverse activiteiten door het hele land. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Dit is het nieuws. Goedenacht. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven.